mufi valkaya ula met mufi valkaya ula met mufi valkaya wi ula roti uklemwe kai mili valkaya.